0: Taxi!
1: Leine Radio, anders als andere.
2: Es be langsam.
3: Chip, Bobby, man. El negocio, socio.